0: Yo, nimmer kan gaan, maar daar bal maar jong radio. Yo, men mag me tree.
1: Wat aan de nuralang en die Maria Nuri, wat aan de wanabo, wat aan de ringo, wat aan de nuralang en die Maria Nuri, wat aan de wanabo, wat aan de ringo. Perdoe ja, window, ada, naar de warang, rij, de jij, naar de malo, iranga, wanga,